De tafel was gedekt voor twee in het spookhuis aan de zee. Vampier hield de kaarsen vast.

Wijn naar recept van Frankenstein. Daarna soep van vleermuisbloed, getrokken van een mensenvoet.

Het hoofdgerecht van kraakbeensnippers, klaargestoofd in keldervocht, was licht geroosterd door de adem van een monsterlijk

Het menu van Mummie Leer vermeldde nog veel heerlijks meer. Maar ik sprong gillend uit het raam, want bij